Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Ik heb Ornot in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de back-end tot de front-end en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Okay, FM. 101.7.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Tom.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de back-end tot de front-end en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: receive the acts of God. Receive the uncommon favor. Receive the grace into your next life. The Lord is healing diseases. The Lord is healing hypertension. The Lord is delivering somebody from oppression. Somebody is receiving promotion. I'm making my life come up. Somebody, your karma is locating you. I can see your karma is locating you.
1: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Come on, receive the power of God. I see a change. I see a transformation. Receive it. Receive it. In the name of Jesus.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Okay, FM. 1, 2, 3.

0: Ik heb Ornot in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de back-end tot de front-end en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

0: ontdekte Ford e-Transit Custom de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Oké,
0: okay.
1: Points.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren, van de backend tot de frontend, en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

0: 我的我们奶奶呀，就是那是不给我，那么紧张什么东西？人家就是看见人家呀，好吧？你是很热的，我们也是人家。上次我去吃饭，一路下马路啊，你不管人家不说这些，我咱们爹母爹不说什么，我爹你是天天陪你吃饭，我是怎么骗他的？骗侬？哎，那肯定发现他就是东坡的他什么？一路查，就全部是被骂的。常说的米兰奴 and single house， 我讲吧，我也阿伯分散了快，年纪，这五十单要喊，我要那五千，你米兰。
1: 哎呀，不是大家嘛，都是的，我也能说嘛，都能说些东西，常说的都是那些。
2: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com. Okay, FM, okay. 101.7.
3: Wonderful. Celebrating the goodness of the Lord, today being the last Sunday of the month of June. Mangati, may we add into one year. For example, microphone, I think I can't remember.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. Runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Mama, hoe doe je?
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.